0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Paradise FM. Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept bondgenoten op om snelle wapenleveringen te realiseren. In een videoboodschap zegt hij dat de diplomatieke aanpak moet veranderen. Hij wijst op de noodzaak van overeenkomsten met de Verenigde Staten voor de productie van Patriot-raketten en met Europa voor luchtafweer. Ook benadrukt hij dat steunpakketten sneller uitgevoerd moeten worden, verwijzend naar de slachtoffers van recente Russische aanvallen, waarbij zeker 8 doden vielen. De Duitse politie onderzoekt een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreemlinkse groepering, Angry Birds Commando, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot nabij een station in Leverkusen, wat leidde tot verstoringen van het treinverkeer in Noord-Rijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers hinder. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept bondgenoten op om snelle wapenleveringen te realiseren. In een videoboodschap zegt hij dat de diplomatieke aanpak moet veranderen. Hij wijst op de noodzaak van overeenkomsten met de Verenigde Staten voor de productie van Patriot-raketten en met Europa voor luchtafweer. Ook benadrukt hij dat steunpakketten sneller uitgevoerd moeten worden, verwijzend naar de slachtoffers van recente Russische aanvallen, waarbij zeker 8 doden vielen. De Duitse politie onderzoekt een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreemlinkse groepering, Angry Birds Commando, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot nabij een station in Leverkusen, wat leidde tot verstoringen van het treinverkeer in Noord-Rijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers hinder. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept bondgenoten op om snelle wapenleveringen te realiseren. In een videoboodschap zegt hij dat de diplomatieke aanpak moet veranderen. Hij wijst op de noodzaak van overeenkomsten met de Verenigde Staten voor de productie van Patriot-raketten en met Europa voor luchtafweer. Ook benadrukt hij dat steunpakketten sneller uitgevoerd moeten worden, verwijzend naar de slachtoffers van recente Russische aanvallen, waarbij zeker 8 doden vielen. De Duitse politie onderzoekt een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreemlinkse groepering, Angry Birds Commando, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot nabij een station in Leverkusen, wat leidde tot verstoringen van het treinverkeer in Noord-Rijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers hinder. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept bondgenoten op om snelle wapenleveringen te realiseren. In een videoboodschap zegt hij dat de diplomatieke aanpak moet veranderen. Hij wijst op de noodzaak van overeenkomsten met de Verenigde Staten voor de productie van Patriot-raketten en met Europa voor luchtafweer. Ook benadrukt hij dat steunpakketten sneller uitgevoerd moeten worden, verwijzend naar de slachtoffers van recente Russische aanvallen, waarbij zeker 8 doden vielen. De Duitse politie onderzoekt een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreemlinkse groepering, Angry Birds Commando, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot nabij een station in Leverkusen, wat leidde tot verstoringen van het treinverkeer in Noord-Rijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers hinder. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept bondgenoten op om snelle wapenleveringen te realiseren. In een videoboodschap zegt hij dat de diplomatieke aanpak moet veranderen. Hij wijst op de noodzaak van overeenkomsten met de Verenigde Staten voor de productie van Patriot-raketten en met Europa voor luchtafweer. Ook benadrukt hij dat steunpakketten sneller uitgevoerd moeten worden, verwijzend naar de slachtoffers van recente Russische aanvallen, waarbij zeker 8 doden vielen. De Duitse politie onderzoekt een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreemlinkse groepering, Angry Birds Commando, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot nabij een station in Leverkusen, wat leidde tot verstoringen van het treinverkeer in Noord-Rijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers hinder. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept bondgenoten op om snelle wapenleveringen te realiseren. In een videoboodschap zegt hij dat de diplomatieke aanpak moet veranderen. Hij wijst op de noodzaak van overeenkomsten met de Verenigde Staten voor de productie van Patriot-raketten en met Europa voor luchtafweer. Ook benadrukt hij dat steunpakketten sneller uitgevoerd moeten worden, verwijzend naar de slachtoffers van recente Russische aanvallen, waarbij zeker 8 doden vielen. De Duitse politie onderzoekt een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreemlinkse groepering, Angry Birds Commando, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot nabij een station in Leverkusen, wat leidde tot verstoringen van het treinverkeer in Noord-Rijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers hinder. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. India meldt dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Van de 11 Indiase staatsburgers aan boord zijn er tot nu toe 10 gered. Het ministerie van Externe Zaken veroordeelt de aanval en werkt samen met de Omaanse autoriteiten aan de zoek- en reddingsoperatie. Het incident vond plaats voor de kust van Oman. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is zaterdagavond overleden na een korte en plotselinge ziekte. Graham, 70 jaar oud, vertegenwoordigde sinds 2003 de staat South Carolina in de Senaat. Hij was een belangrijke stem binnen de Republikeinse Partij op het gebied van defensie en internationale betrekkingen. Zijn overlijden werd zondag bekendgemaakt door zijn kantoor. In Qatar zijn 3 gewonden gevallen door neervallende scherven na Iraanse aanvallen. Onder de slachtoffers is een kind. Iran voerde luchtaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in de regio na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten op Iran. Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten onderschepten drones en raketten. In Jordanië kwamen 3 Iraanse raketten neer. Zonder slachtoffers, maar met materiële schade. De bemanning van een containerschip is gered na een brand in de straat van Hormuz. De opvarenden verlieten het schip met een reddingsboot. De Britse maritieme organisatie UKMTO meldt dat het schip schade heeft opgelopen aan de achterzijde, wat leidde tot de brand. Een bemanningslid wordt vermist. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde heeft het schip aangevallen. De Britse politie heeft een 28-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op de voormalige minister Anne Widdecombe. De arrestatie vond plaats in South Yorkshire. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag dood aangetroffen in haar woning in Hayter met ernstige verwondingen. De politie sluit een verband met terrorisme of een politiek motief uit. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben bedroefd gereageerd op de dood van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Zelensky noemt Graham een vastberaden leider die Oekraïne bijstond in moeilijke tijden. Netanyahu beschrijft hem als een dierbare vriend die zich inzette voor de veiligheid van Israël en Amerika. Tyfoon Bavi heeft in het oosten van China zware regenval en overstromingen veroorzaakt. De tyfoon kwam zaterdag aan land bij Jiuquing, nabij Wenzhou, met windsnelheden tot 144 km per uur, maar is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Meer dan 13.000 bomen zijn omgevallen en hulpdiensten zijn bezig wegen vrij te maken. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. De regenval houdt aan tot en met maandag. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd, vooral in de provincie Zhejiang. Lessen, werk en vervoer zijn stilgelegd en honderden vluchten zijn geannuleerd. India meldt dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Van de 11 Indiaanse staatsburgers aan boord zijn er tot nu toe 10 gered. Het ministerie van Externe Zaken veroordeelt de aanval en werkt samen met de Omaanse autoriteiten aan de zoek- en reddingsoperatie. Het incident vond plaats voor de kust van Omaan. Amerikaanse senator Lindsey Graham is zaterdagavond overleden na een korte en plotselinge ziekte. Graham, 70 jaar oud, vertegenwoordigde sinds 2003 de staat South Carolina in de Senaat. Hij was een belangrijke stem binnen de Republikeinse Partij op het gebied van defensie en internationale betrekkingen. Zijn overlijden werd zondag bekendgemaakt door zijn kantoor. In Qatar zijn 3 gewonden gevallen door neervallende scherven na Iraanse aanvallen. Onder de slachtoffers is een kind. Iran voerde luchtaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in de regio na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten op Iran. Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten onderschepten drones en raketten. In Jordanië kwamen 3 Iraanse raketten neer zonder slachtoffers, maar met materiële schade. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Hij zit erin!
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

natuur en rust. Met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na Van and Twill, Koyman, Changes Group y Beton Industry Brievengap y recibí vos stempel digital con cada compra de 25 florin. Cada kartje full llenat tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set de Porsche de Koyman. 25.000 Fanmas. Of um voucher no valor de 1.500 florin de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita funmaas.com.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De gemeente Westerwolde heeft nog geen zicht op structurele maatregelen voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis heeft zijn werkzaamheden daar stopgezet omdat de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden. Afgelopen nacht waren er meerdere opstootjes tussen asielzoekers. De gemeente wijst naar het COA en het ministerie voor verantwoordelijkheid. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben bedroefd gereageerd op de dood van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Zelensky noemt hem een vastberaden leider die Oekraïne steunde in moeilijke tijden. Netanyahu spreekt van een dierbare vriend die zich inzette voor de veiligheid van Israël en Amerika. Ook NAVO-topman Mark Rutte en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hebben hun medeleven betuigd. In Duitsland zijn vorige maand minstens 99 mensen verdronken. Dit is het hoogste aantal sinds juni 2003, toen 107 mensen door verdrinking om het leven kwamen. De meeste verdrinkingen vonden plaats in meren en rivieren. Ruim 90% van de slachtoffers was man. Het dodental was het hoogst in Noord-Rijn-Westfalen, met 22 doden. De natuurbrand bij Los Gallardos in het zuiden van Spanje, die zeker 12 levens heeft geëist, is onder controle gebracht. Regio-president Juan Manuel Moreno meldt op X dat de brandweer na zware dagen het vuur heeft weten te bedwingen. De brand brak afgelopen donderdag uit en verspreidde zich snel. Het alarmniveau is verlaagd en de ongeveer 1000 evacuees mogen geleidelijk terug naar huis. Tyfoon Bavi heeft in het oosten van China zware regenval en overstromingen veroorzaakt. De tyfoon kwam zaterdag aan land bij Jiuquan, nabij Wenzhou, met windsnelheden tot 144 km per uur, maar is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Meer dan 13.000 bomen zijn omgevallen en hulpdiensten zijn bezig wegen vrij te maken. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. De regenval houdt aan tot en met maandag. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd, vooral in de provincie Zhejiang. Lessen, werk en vervoer zijn stilgelegd en honderden vluchten zijn geannuleerd. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifré. Rosé, oh!

0: Tingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Oekraïne zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door Russische drone- en raketaanvallen. 3 slachtoffers vielen in de regio Dnipropetrovsk, waaronder 2 bij een aanval op een industrieel bedrijf in Kryvyi Rih. Een 48-jarige man stierf in Gerson. De aanvallen vonden plaats voor een belangrijk overleg van Oekraïnse bondgenoten in Parijs. Bij Amerikaanse aanval op Iran is een Iraanse militair omgekomen. Luitenant Hamidreza Degani van de marine viel volgens Iraanse media tijdens een aanval op de haven van Yask. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen 140 militaire doelen aangevallen. Iran heeft gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in de regio. De gemeente Westerwolde heeft nog geen zicht op structurele maatregelen voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis heeft zijn werkzaamheden daar stopgezet omdat de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden. Afgelopen nacht waren er meerdere opstootjes tussen asielzoekers. De gemeente wijst naar het COA en het ministerie voor verantwoordelijkheid. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben bedroefd gereageerd op de dood van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Zelensky noemt hem een vastberaden leider die Oekraïne steunde in moeilijke tijden. Netanyahu spreekt van een dierbare vriend die zich inzette voor de veiligheid van Israël en Amerika. Ook NAVO-topman Mark Rutte en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hebben hun medeleven betuigd. In Duitsland zijn vorige maand minstens 99 mensen verdronken. Dit is het hoogste aantal sinds juni 2003, toen 107 mensen door verdrinking om het leven kwamen. De meeste verdrinkingen vonden plaats in meren en rivieren. Ruim 90% van de slachtoffers was man. Het dodental was het hoogst in Noord-Rijn-Westfalen, met 22 doden. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Hey, che vuoi pone di momanci? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di momanci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare il special match. Compra 3 o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e hola blu.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: via paradisefm.cw.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat Oekraïne zijn politieke strategie wijzigt. Premier Julia Spiridenko wordt vervangen. Zelensky benadrukt dat elke prioriteit in het buitenlandbeleid aan een ervaren persoon wordt toegewezen. Hij noemt onder meer de Verenigde Staten en de productie van Patriots. Ook komen er veranderingen in de binnenlandse politiek en de leiding van de rechtshandhaving. Het parlement moet het ontslag van Spiridenko goedkeuren, wat leidt tot het aftreden van de volledige regering. In Oekraïne zijn zeker 4 mensen gedood door een reeks Russische drone- en raketaanvallen. 3 slachtoffers vielen in de regio Dnipropetrovsk, waaronder 2 bij een aanval op een industrieel bedrijf in Kryvyi Rih. Een 48-jarige man kwam om het leven in Gerson. De aanvallen vonden plaats voor een belangrijk overleg van Oekraïense bondgenoten in Parijs. Bij Amerikaanse aanval op Iran is een Iraanse militair omgekomen. Luitenant Hamidreza Degani van de marine viel volgens Iraanse media tijdens een aanval op de haven van Yask. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen 140 militaire doelen aangevallen. Iran heeft gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in de regio. De gemeente Westerwolde heeft nog geen zicht op structurele maatregelen voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis heeft zijn werkzaamheden daar stopgezet omdat de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden. Afgelopen nacht waren er meerdere opstootjes tussen asielzoekers. De gemeente wijst naar het COA en het ministerie voor verantwoordelijkheid. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben bedroefd gereageerd op de dood van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Zelensky noemt hem een vastberaden leider die Oekraïne steunde in moeilijke tijden. Netanyahu spreekt van een dierbare vriend die zich inzette voor de veiligheid van Israël en Amerika. Ook NAVO-topman Mark Rutte en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hebben hun medeleven betuigd.

0: zitten erin!
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Nossa Logré, Turene com paixão. Lo que é começar com um sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, has y compra na Van den Twil, Koyman, Changes Group y Beton Industry Brievengap y recibí bo stempel digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full llenat tabo chance pagan un Toyota Agya 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set de parts de Koyman. 25,000 Bovenmaas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita funmas.com.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat Oekraïne zijn politieke strategie wijzigt. Premier Julia Svyridenko wordt vervangen. Zelensky benadrukt dat elke prioriteit in het buitenlandbeleid aan een ervaren persoon wordt toegewezen. Hij noemt onder meer de Verenigde Staten en de productie van Patriots. Ook komen er veranderingen in de binnenlandse politiek en de leiding van de rechtshandhaving. Het parlement moet het ontslag van Svyridenko goedkeuren, wat leidt tot het aftreden van de volledige regering. In Oekraïne zijn zeker 4 mensen gedood door een reeks Russische drone- en raketaanvallen. 3 slachtoffers vielen in de regio Dnipropetrovsk, waaronder 2 bij een aanval op een industrieel bedrijf in Kryvyi Rih. Een 48-jarige man kwam om het leven in Gerson. De aanvallen vonden plaats voor een belangrijk overleg van Oekraïense bondgenoten in Parijs. Bij Amerikaanse aanval op Iran is een Iraanse militair omgekomen. Luitenant Hamidreza Degani van de marine viel volgens Iraanse media tijdens een aanval op de haven van Yask. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen 140 militaire doelen aangevallen. Iran heeft gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in de regio. De gemeente Westerwolde heeft nog geen zicht op structurele maatregelen voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis heeft zijn werkzaamheden daar stopgezet omdat de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden. Afgelopen nacht waren er meerdere opstootjes tussen asielzoekers. De gemeente wijst naar het COA en het ministerie voor verantwoordelijkheid. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben bedroefd gereageerd op de dood van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Zelensky noemt hem een vastberaden leider die Oekraïne steunde in moeilijke tijden. Netanyahu spreekt van een dierbare vriend die zich inzette voor de veiligheid van Israël en Amerika. Ook NAVO-topman Mark Rutte en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hebben hun medeleven betuigd. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: paradisefm.cw.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
0: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. De eerste zitting was oorspronkelijk gepland voor afgelopen maandag, maar werd uitgesteld. Na de val van Assad in december 2024 ontbond de nieuwe autoriteit het parlement en nam een tijdelijke grondwet aan. De straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, aldus het Amerikaanse militaire commando in de regio. De Persian Gulf Strait Authority, opgericht door Iran, beweert echter dat de zeestraat nog steeds is afgesloten. De Amerikaanse strijdkrachten zijn gereed om de vrijheid van scheepvaart te waarborgen, ondanks Iraanse intimidatie en dreigementen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat Oekraïne zijn politieke strategie wijzigt. Premier Yulia Sviridenko wordt vervangen. Zelensky benadrukt dat elke prioriteit in het buitenlandbeleid aan een ervaren persoon wordt toegewezen. Hij noemt onder meer de Verenigde Staten en de productie van Patriots. Ook komen er veranderingen in de binnenlandse politiek en de leiding van de rechtshandhaving. Het parlement moet het ontslag van Sviridenko goedkeuren, wat leidt tot het aftreden van de volledige regering. In Oekraïne zijn zeker 4 mensen gedood door een reeks Russische drone- en raketaanvallen. 3 slachtoffers vielen in de regio Dnipropetrovsk, waaronder 2 bij een aanval op een industrieel bedrijf in Kryvyi Rih. Een 48-jarige man kwam om het leven in Gerson. De aanvallen vonden plaats voor een belangrijk overleg van Oekraïense bondgenoten in Parijs. Bij Amerikaanse aanval op Iran is een Iraanse militair omgekomen. Luitenant Hamidreza Degani van de marine viel volgens Iraanse media tijdens een aanval op de haven van Yask. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen 140 militaire doelen aangevallen. Iran heeft gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in de regio. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk.
4: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifret. Alsjeblieft.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Wat daar die een hele fijne zondagmiddag. Dit is de zondageditie van Weekend Vibes.

0: Gelukkig niet. Hij is wel weer onderweg. De Medic Monday.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Maar op dit moment bevind jij je nog midden in je weekend. Laten we het positief strekken. En wat brengt dat weekend jou? Wat zijn jouw weekendvibes? Wat ben je aan het doen? Wat ga je nog doen? Wat wil je daarbij horen? De belangrijkste vraag. Dat laat je weten via 6751031. Rens is onderweg naar het strand. En zegt, laat maar een lekker plaatje horen. Dus dat is hele creatieve vrijheid voor mij. Zullen we het gewoon doen met alleen Clark? En als je

Altijd als ik TLC draai hier op Paradise FM, dan moet ik ook gelijk denken aan die tv-zender TLC. Dat is echt de ultieme zondags-tv. Er is zoveel bagger op te zien eigenlijk, maar wat je toch lekker blijft kijken, zoals Extreme Couponing, Say Yes to the Dress, Cake Boss, Sister Wives, nou, de meest verschrikkelijke dingen waar je dan uiteindelijk toch niet mee kan stoppen. En die marathons. Ah, het is maar goed dat ik dat niet meer zo vaak kan ontvangen hier op Curaçao. Zometeen Walk the Moon en hier is Sophie Ellis-Baxter.

Octomoon hoorde je bij Paradise. En meteen hier de artiest waarvoor ik moest doen alsof ik Canadees was om een optreden bij te wonen. Hoe dat zit hoor je zo meteen. De bijzonderste concertgelegenheid die ik ooit heb meegemaakt. Ook Bob Marley is onderweg. En eerst Fergal Sharkey. Dit is A Good Heart bij Paradise.

Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: Ik hoop dat Sean een beetje mercy voor mij heeft. Dit was zo'n rare gelegenheid als ik er nu zo op terugkijk.
1: Paradise FM.
0: Ik denk ook echt wel, ja, bijna een jaar of 10 geleden dat ik zijn concert heb bijgewoond. En het was eigenlijk niet eens echt een concert. Ik woonde toen in Amsterdam. En ik woonde in een huis waar vaak mensen op vakantie waren. Die lieten dan bijvoorbeeld expats of mensen die ook tijdelijk in Nederland waren even in hun huis wonen. Hè? Dan hou je toch wat inkomsten binnen terwijl jij op vakantie bent. Dus zat er een Canadese jongen in mijn huis. En ik was daar samen met een andere vriend die daar ook woonde. En die gast vertelde dus dat Shawn Mendes voor de MTV Awards een soort optreden ging opnemen in Amsterdam. En dat daar dus allemaal Canadians die in Amsterdam waren gratis naartoe konden. Dus wij hebben toen ons opgegeven online met ook het statement dat wij Canadees waren. En toen zijn we naar, waar was dit? Even te denken. Het was volgens mij de Heineken Music Hall. Toen het nog zo heet. Ik weet niet of het nog steeds zo heet. In ieder geval waren we daar met allemaal andere Canadiërs. Dus wij durfden ook bijna niet te praten. Want dan dachten we, dan vallen we verschrikkelijk door de mand. Dus ik en die andere Nederlandse vriend die daar ook woonde. Die Canadiën kon uiteindelijk helemaal niet komen. Dus wij stonden daar ook nog helemaal out of the blue soort van. En het was dus ook echt een tv-performance. Dus volgens mij hebben wij Treat You Better. Dat nummer is nu alweer een jaar of 10 oud. Dus het moet zeker 10 jaar geleden zijn. Hebben wij 10 keer achter elkaar uit volle borst moeten meezingen. En toen moest er opnieuw. En nog een keer opnieuw. Want het beeld was niet goed. Toen moest er weer de andere kant in beeld. Nou, het was één groot gedoe voordat dat eindelijk erop stond. En dus hebben we eigenlijk maar één nummer van Shawn Mendes kunnen horen. Maar ik heb hem wel live mogen zien. En toen heb ik ook ergens blijkbaar tijdens de MTV Awards mezelf terug kunnen zien. Maar ja, toch niet echt kunnen vinden. Hey, ik ben benieuwd, heb jij ook een bijzonder verhaal over een live concert? Laat het even weten via 675-1031. Fijne muziek is onderweg van Ingrid. Tu es futu. En eerst Prince Ria. Dit is Josephine.

dat het gaat om een Franse artieste. Maar niets is minder waar. Ingrid is volledig Italiaans. En ze dachten gewoon, we geven er een ander sausje aan. En met dat Franse klinkt het net wat bijzonder. Maar goed, dat heeft ook maar één keer de truc gedaan. Een echte one-hit wonder hier bij Paradise. Ingrid, hier nu Coolio.

0: Hij zit erin!
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge. Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Mingoedoe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen. 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. De eerste zitting was oorspronkelijk gepland voor afgelopen maandag, maar werd uitgesteld. Het parlement heeft beperkte bevoegdheden en kan wetten voorstellen en goedkeuren. Tijdens de eerste zitting werden 206 leden ingezworen. 4 zetels zijn nog vakant. De straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, aldus het Amerikaanse militaire commando in de regio. De Persian Gulf Strait Authority, opgericht door Iran, beweert echter dat de zeestraat nog steeds is afgesloten. De Amerikaanse strijdkrachten zijn gereed om de vrijheid van scheepvaart te waarborgen, ondanks Iraanse intimidatie en dreigementen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat Oekraïne zijn politieke strategie wijzigt. Premier Yulia Svyridenko wordt vervangen. Zelensky benadrukt dat elke prioriteit in het buitenlandbeleid aan een ervaren persoon wordt toegewezen. Hij noemt onder meer de Verenigde Staten en de productie van Patriots. Ook komen er veranderingen in de binnenlandse politiek en de leiding van de rechtshandhaving. Het parlement moet het ontslag van Svyridenko goedkeuren, wat leidt tot het aftreden van de volledige regering. In Oekraïne zijn zeker 4 mensen gedood door een reeks Russische drone- en raketaanvallen. 3 slachtoffers vielen in de regio Dnipropetrovsk, waaronder 2 bij een aanval op een industrieel bedrijf in Kryvyi Rih. Een 48-jarige man kwam om het leven in Gerson. De aanvallen vonden plaats voor een belangrijk overleg van Oekraïense bondgenoten in Parijs. Bij Amerikaanse aanval op Iran is een Iraanse militair omgekomen. Luitenant Hamidreza Degani van de marine viel volgens Iraanse media tijdens een aanval op de haven van Yask. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen 140 militaire doelen aangevallen. Iran heeft gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in de regio. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, has die compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, die beton industrie brieven gaat. IRCB, Bostempel Digital, go cada compra die 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 die garage cordia. Un año de seguro completamente gratis die enia. I 1500 florin die gasolin die aso gas i Ubi Pay. I ti mas premio banero set die parts die koi man. 25.000 Bovenmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu naar Dien Roos.
8: Hey Soul Sister, train arriveert op dit station naar Juan Luis Guerra.

0: Soul Sister. Tonight. Train hoorde je bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Zonlicht op aanvraag. Het klinkt als iets uit een science fiction film, maar nu komt het er echt aan. De Amerikaanse FCC heeft toestemming gegeven voor de test van de satelliet Erendale 1... die 's nachts zonlicht kan weerkaatsen om gebieden op aarde te verlichten. De ontwikkelaar ziet toepassingen bij bijvoorbeeld reddingsacties, dat je dan wat makkelijker nog steeds 24 uur door kunt zoeken door die lichten te reflecteren, maar ook bij je zonneparken om dus extra energie op te wekken. En ook landbouw kan daar baat bij hebben. Astronomen en milieuactivisten die waarschuwingen echter voor de verstoring van het dag- en nachtritme, ecosystemen en dieren die dan compleet in de war raken omdat het opeens midden in de nacht keihard zonlicht is. En wanneer de satelliet exact wordt gelanceerd is nog niet bekend, maar welk liedje past volgens jou bij dit akkefietje van de zonlichtbestelling op aanvraag? Welk licht wil jij daarop schijnen? Dat laat je weten via 6751.

0: Viva la vida, lang leven het leven. Coldplay hoor je bij Paradise.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik had het over de bijzondere ontwikkeling van zonlicht op aanvraag. Er is een speciale satelliet die nu toestemming heeft gekregen, waardoor Amerika binnenkort zonlicht kan verkopen of op speciale plekken. Ze verkopen het nu weer in een hele bijzondere jasje. Dat je bijvoorbeeld bij reddingsacties meer licht hebt, dus dat je de hele nacht door kunt zoeken. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Bill, die dacht aan Ray of Light van Madonna. Dat is optie 1 vandaag. Quicker.

En optie 3, die is ingezonden door Marcella. Die dacht aan Pink en Willow Sage Hart met Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Welke van die drie wil jij volledig horen? Dat laat je weten via 6751031. Oftewel optie 1, Ray of Light, Madonna. Optie 2, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Of toch liever Cover Me in Sunshine van Pink en Willow Sage Hart. Dat stuur je door in een appje naar 6751031. En wie weet komt die zo voorbij naar Grace.

to the bumper. Grace Jones hoorde je bij Paradise. We zijn bij de uitslag aangekomen voor de tractualiteit vandaag. Die ging over zonlicht op aanvraag. Een speciale satelliet die in Amerika is goedgekeurd. Mag gelanceerd worden en daarmee wordt het mogelijk om op de meest willekeurige momenten gewoon licht te creëren. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Het is niet geworden. Madonna met Ray of Light. Ook niet genoeg stomme voor Cover Me in Sunshine van Pink. Dus we hebben een winnaar. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Leontien, Pabieng.

0: ParadiseFM.cw.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je rap gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design,

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Dat is de DJ Pink, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Een bijzonder record is er gezet dit weekend door niemand minder dan rapper Pitbull. Eigenlijk vooral door zijn fans. Want hij heeft iedereen gevraagd om met een bald cap te komen. Dus alle mensen in het publiek van zijn concert, die zagen er precies zo uit als Pitbull. Al hun haren waren weggewerkt. De meesten kwamen ook met een snorretje en andere gelaatstrekken die hij zelf heeft. Waardoor er een hele bijzondere crowd ontstond. Zelfs zo bijzonder, omdat het maar liefst 20.000 mensen waren, dat er een Guinness Book of World Records record is gezet. Pitbull is daarmee de houder van de meeste gedragen bald caps op een event. Hij moest er zelf ook eentje op, terwijl die zelf dus kaal is. Moest er toch zo'n cap overheen om hem te laten meetellen. Maar daar kan hij voortaan dus zijn naam noteren. En we kunnen niet anders stellen dan dat zijn publiek hem alles heeft gegeven die avond.

Mister Mister hoorde je op jouw zondagmiddag bij Paradise. Daarmee komen we aan het einde van Weekend Vibes. Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Dat betekent dat ik er volgende week gewoon weer ben. Ik wens je een hele fijne nieuwe week. Zo meteen nog Panic at the Disco. En eerst lekker meezingen met Shakira. Dit is Underneath Your Clothes. Tot dan.

0: ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. De eerste zitting was oorspronkelijk gepland voor afgelopen maandag, maar werd uitgesteld. Het parlement heeft beperkte bevoegdheden en kan wetten voorstellen en goedkeuren. Tijdens de eerste zitting werden 206 leden ingezworen. 4 zetels zijn nog vakant. De straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, aldus het Amerikaanse militaire commando in de regio. De Persian Gulf Strait Authority, opgericht door Iran, beweert echter dat de zeestraat nog steeds is afgesloten. De Amerikaanse strijdkrachten zijn gereed om de vrijheid van scheepvaart te waarborgen, ondanks Iraanse intimidatie en dreigementen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat Oekraïne zijn politieke strategie wijzigt. Premier Yulia Svyrydenko wordt vervangen. Zelensky benadrukt dat elke prioriteit in het buitenlandbeleid aan een ervaren persoon wordt toegewezen. Hij noemt onder meer de Verenigde Staten en de productie van Patriots. Ook komen er veranderingen in de binnenlandse politiek en de leiding van de rechtshandhaving. Het parlement moet het ontslag van Svyrydenko goedkeuren, wat leidt tot het aftreden van de volledige regering. In Oekraïne zijn zeker 4 mensen gedood door een reeks Russische drone- en raketaanvallen. 3 slachtoffers vielen in de regio Dnipropetrovsk, waaronder 2 bij een aanval op een industrieel bedrijf in Kryvyi Rih. Een 48-jarige man kwam om het leven in Gerson. De aanvallen vonden plaats voor een belangrijk overleg van Oekraïnse bondgenoten in Parijs. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: plaatje.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. De eerste zitting was oorspronkelijk gepland voor afgelopen maandag, maar werd uitgesteld. Het parlement heeft beperkte bevoegdheden en kan wetten voorstellen en goedkeuren. Tijdens de eerste zitting werden 206 leden ingezworen. 4 zetels zijn nog vakant. De straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, aldus het Amerikaanse militaire commando in de regio. De Persian Gulf Strait Authority, opgericht door Iran, beweert echter dat de zeestraat nog steeds is afgesloten. De Amerikaanse strijdkrachten zijn gereed om de vrijheid van scheepvaart te waarborgen, ondanks Iraanse intimidatie en dreigementen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat Oekraïne zijn politieke strategie wijzigt. Premier Yulia Svyrydenko wordt vervangen. Zelensky benadrukt dat elke prioriteit in het buitenlandbeleid aan een ervaren persoon wordt toegewezen. Hij noemt onder meer de Verenigde Staten en de productie van Patriots. Ook komen er veranderingen in de binnenlandse politiek en de leiding van de rechtshandhaving. Het parlement moet het ontslag van Svyrydenko goedkeuren, wat leidt tot het aftreden van de volledige regering. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Hij zit erin!
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Zend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. De eerste zitting was oorspronkelijk gepland voor afgelopen maandag, maar werd uitgesteld. Het parlement heeft beperkte bevoegdheden en kan wetten voorstellen en goedkeuren. Tijdens de eerste zitting werden 206 leden ingezworen. 4 zetels zijn nog vakant. De straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, aldus het Amerikaanse militaire commando in de regio. De Persian Gulf Strait Authority, opgericht door Iran, beweert echter dat de zeestraat nog steeds is afgesloten. De Amerikaanse strijdkrachten zijn gereed om de vrijheid van scheepvaart te waarborgen, ondanks Iraanse intimidatie en dreigementen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
3: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Buffin Mas app, hasi compra na Van den Twil, Koyman, Changes Group y Beton Industry Brievengap y recibí vos sample digital con cada compra de 25 florín. Cada carche full llenat tabo chance para ganar un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganar un set de parts de Koyman. 25 mil fermas. Of un voucher na valor de 1500 florin die Beton Industrie brieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
4: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
0: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. De eerste zitting was oorspronkelijk gepland voor afgelopen maandag, maar werd uitgesteld. Het parlement heeft beperkte bevoegdheden en kan wetten voorstellen en goedkeuren. Tijdens de eerste zitting werden 206 leden ingezworen. 4 zetels zijn nog vakant. De straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, aldus het Amerikaanse militaire commando in de regio. De Persian Gulf Strait Authority, opgericht door Iran, beweert echter dat de zeestraat nog steeds is afgesloten. De Amerikaanse strijdkrachten zijn gereed om de vrijheid van scheepvaart te waarborgen, ondanks Iraanse intimidatie en dreigementen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault M-bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Hier zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM. Paradise.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkte de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Hey, kibo te pone de momanche. Basta Carrefour y check ture producto nan con sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba te banda bow, bin join e hola blau.
4: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkte de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
7: De Pink Elephant in Mahai.

0: Ontzettend veel artiesten hebben dit gezongen, ieder dus op hun eigen manier. Maar nu hoor je me dat in de versie van Gente de Zona. Ze zijn begonnen in Habana, Cuba, maar nu wereldwijd zijn ze dus bekend. Met onder andere dit lied Macarena. Yes, kijk eens aan, het is 7 uur geweest en het betekent weer tijd voor een nieuwe aflevering van Ambiente Zondagavond. Ik zit inmiddels hier in een lekkere bunker, dus geluiden van buiten hoor ik niet. Gelukkig heb ik hier in de studio wel heel veel geluiden, dus dat komt wel goed tot 9 uur. Ik heet je dus van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ambiente vandaag zondag, de vakantiemaand. Ja, morgen begint dus de officiële vakantiedag, 13 juli, en dat gaat lekker door in de komende weken. Ik zal zeggen, nu alvast geniet ervan. Ambiente dus, wekelijks op Paradise FM en ook via Havenstad Radio in Nederland. Ik ga muziek draaien. Ik draai over het algemeen van alles. Heel veel tropische muziek, maar natuurlijk ook grote internationale hits. Die hoor je automatisch ook in de komende 120 minuten. De singles voor vanavond, ja, alweer, die zijn allemaal lekker kort. Dus ik denk een stuk of 15, ja, dat gaat er best wel doorheen. Maar dan moet ik nu wel beginnen. Dus, ik zou zeggen, bombini, tot 9 uur.
1: It's the weekend, and this is David Arisa.

een van de leukste singles die ze dus samen hebben gemaakt. Juan Luis Guerra samen met Enrique Iglesias. Cuando me enamoro. Juan Luis Guerra, dat weet je waarschijnlijk, die kennen we al heel lang. Hij is begonnen met het zingen begin de jaren 80, maar zijn eerste hit had hij in 1985. Trouwens, in dat jaar had hij gelijk 3 hits. Onder andere Si tú te vas en ook Ella dice. Enrique Iglesias die zit ook best wel een tijdje in de muziek, maar wel later dan Juan Luis Guerra. Hij is namelijk begonnen met het zingen in 1995. En in 1995 had hij ook gelijk 3 hits. Zo gaat dat. Onder andere Experiencia Religiosa en ook Si tú te vas. Allebei waren dus ballada in het Spaans. Maar 1 hit hadden ze dus samen en die hoorde je zojuist. Zondagavond is het altijd gezellig op de radio, want dan is namelijk ambiente aan. Nu een stuk muziek van meester Eddie Grant, Speranza na Johanna.

0: hij geeft de moed dus in ieder geval niet op. Tot in de vroege ochtenduren. In 1988 had hij een behoorlijke hit met het nummer Give Me Hope, Johanna. Alan Grant die speelt eigenlijk verschillende instrumenten. De keyboard, drum, bas, gitaar. En hij zingt dus allemaal ook zelf. Hij komt uit Engeland en in de jaren 80 had hij verschillende hits. Onder andere Give Me Hope, Johanna, die je dus zojuist hoorde. Verder is hij nog goed in calypso, soca, rock en ook reggae. In 1983 had hij zijn allereerste hits, I Don't Wanna Dance. Nou, en die hoor je weer een andere keer. Dat was inderdaad, als ik me niet vergis, een reggae-achtige popmuziek van hem.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao.
0: Zometeen muziek van Kazaaf. Ja, in september hier op Curaçao. Dat wordt dan wel voor de zoveelste keer. De tel ben ik inmiddels kwijt. Maar in ieder geval, ze zijn altijd van harte welkom. Want lekkere muziek maken ze nog steeds. Voor Kazaaf, hier is Guillermo Davila. Ik hoorde jouw stem op de radio. Het klonk mooi op de FM-band. Ik pakte gelijk de telefoon en na een kort gesprek maakten we afspraak. En na een aantal dagen waren we allebei verliefd op elkaar. Nou, dat ging snel. Hier is Guillermo Davila. Lotje.

0: Je kan of ze gaan dansen, je mag of ze gaan dansen. Dat wordt in september een hele gezellige avond met Kassaaf in de volgende Curaçao North Sea Jazz. En daar weer voor hoor je muziek van Guillermo Dávila uit Venezuela. Tu corazón. Oké, zeg, je luistert naar Ambiente wekelijks op Paradise FM zondagavond tussen 7 en 9 uur. En mijn naam is David Ariza. We zitten nu inmiddels in de vakantiemaand. Ja, morgen is de officiële eerste vakantiedag. Ben je er klaar voor? Ik zal zeggen, geniet ervan. Heel veel mensen zoeken de warmte op. Nou, ik zoek net het tegenovergestelde. Calor, Roman. Dit zondagavondshow, Ambiente dus, is een programma die dus hier wordt gemaakt op Curaçao in de studio's van Paradise FM. Maar het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. In principe dezelfde tijd, tussen 7 en 9 uur, maar uiteraard Nederlandse tijd. Reacties, die willen we graag. Je kan altijd appen op 675-1031, het vaste applijn van Paradise FM. Maar wil je direct nu met mij contact maken, dat kan dus nu ook. En dat kan je doen op 521-1010. Doe dat wel altijd schrijvend en geen voice. Je weet het, hier krijg je altijd heel veel muziek uit de jaren 80, de jaren 90 en een gedeelte van dit millennium, maar ook in combinatie met heel veel nieuws. Dus mocht je in het buitenland zitten tijdens je vakantie en je wil weten wat er zo'n beetje hier gebeurt op Curaçao, doe dat op paradisefm.cv. Daar krijg je trouwens altijd het laatste nieuws. Jouw super intelligente telefoon wel meenemen.
1: Ambiente. Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: gemaakt eind 1979 en een jaartje later kwam het dus officieel uit in de maand maart en toen werd het een grote wereldhit. En bij ons in de vakantieperiode was het inderdaad een superhit in 1980 dus. Lip Sync, Funky Town.
1: Ambiente.
0: Mondiaal 2026. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij in ieder geval al mijn favorieten liggen inmiddels uit. Dan heb ik het over Curaçao uiteraard, Nederland, Brazil, Portugal, Colombia en ook Mexico. Maar bij Mexico in ieder geval, mijn troost zoek ik wel in hun mooie muziek. Hier is Juan Gabriel.

Wat een artiest, hè? Een echte grote showman was hij. Juan Gabriel uit Mexico, no vale la pena. Helaas, hij leeft niet meer. In augustus 2016 is hij overleden op 66-jarige leeftijd. Naar mijn opinie, veel te jong. Heel veel mensen natuurlijk, met me eens. Zeker zijn fans. Zondagavond ambiente aan Paradise FM. Hier is Justin Timberlake. Selfish.

Uit Puerto Rico komt hij. En je kent hem. Ja, ja, door en door. Farruko. En je hoorde vanavond Es Momento. Wat doe je, wat doe je, wat doe je? Zondagavond. Voel je je goed? Dat mag. Daarvoor heb je een zondag. Trouwens, een hele weekend.

0: alsjeblieft rustig aan. Zondagavond bovendien heeft niemand haast. Jij ook niet. Trouwens, over auto gesproken. Morgen beginnen ze met de controle op de nieuwe nummerplaats. Dan weet je dat alvast. En dan nog eventjes dit. Ben je op vakantie, rij je in de auto. Het verkeer hier is anders dan in Amerika en ook anders dan in Nederland. Dus let goed op en doe rustig aan. Rij voorzichtig.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.

Oei, lekker hyper is die, hè? Om de zondagavond zo heerlijk vrolijk te maken. En morgen weer hard tegenaan, mocht je dus geen vakantie hebben. The Gibson Brothers, que será, será, que será mi vida. Hey, ik zie het nu pas. Weinig vrouwenstemmen in de eerste 42 minuten van de show. Ik ga het gelijk goed maken, hoor. Hier is Sarah Dollars.

Shawn Mendes samen met Camila Cabello, Señorita, een hit uit 2019. Dat allemaal nog voor de coronaperiode. Ja, nog steeds praat men over corona, wat allemaal goed is gegaan en wat allemaal niet goed is gegaan en wat allemaal beter had gekund. Achteraf elkaar de schuld geven, dat is natuurlijk hartstikke makkelijk, maar achteraf, het was toch wel een vervelende periode. Je weet hoe het gaat, hè? Sommige hits roepen af en toe toch wel herinneringen op. En dat geldt ook voor het hit van Camila Cabello. Trouwens, het woord señorita. Sommige vrouwen vinden dat hartstikke leuk. Wanneer dus ze gewoonweg señorita noemen. Dat wel natuurlijk, maar niet alle vrouwen. Maar het is over het algemeen toch een compliment. Wanneer dus een mooie dame, al volwassen, toch nog steeds señorita noemt. Ik ben met je eens. Het is wel bedoeld voor een jong dame, dus nog niet getrouwd. En nog geen kinderen. Goed, ambiente raast vrolijk verder. Hier is Billy Joel. It's all about soul.

0: Lekker amazing dat is dit. Maar dat is ook uiteindelijk de bedoeling van Paradise FM. Billy Joel en natuurlijk It's All About Soul. Vanavond heel terug ter mooie herinnering.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Het tweede uur van Ambiente komt eraan met heel veel gezellige muziek en zeker nog wel wat tropische muziek. Onder andere daarna samen met Bad Boy. Hier is Si Acaba El Mundo. Trouwens, Dana, zangeres Dana, die drinkt koffie met citroen. Ach, dat lijkt me een slechte combinatie. Hier heb je haar.